0: The clock has struck.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgat ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obron Potash.

0: de bos deinig anhuilen deed. Marietje en Fatima waren eenmaal jeden dinsdag in het dorpje gegaan, de twee missionarinnen. Die brachten een dorp eenmaal medicijn en dan, wanneer ze tijd hadden, zaten ze op een hond bij een vier en vertaalden de inheemse mensen van Jezus en brachten den die goede nachricht. Viele van de mensen kamen daarheen in helder bloes tijd, holden zich de medicijn op, maar zo ongeveer zeiden eenmaal, die hadden geen tijd en geen last vielleicht ook te houden. Maar etliche hadden zeer veel interesse. En dat wie oft zo lood geworden, die hadden zo veel vragen aan Maria en die vertaalden van Jezus. Nu werd het ook zeer lood geworden, maar Marit en Marins moesten ze zeer tijdig op, weil ze moesten al medwit zu Marins tijdig in de missionstation zijn, weil daar komen de tjenja tom onrecht. De klok wie 15 Marins. Die waren nog zo meid, maar zij wisten, die moeten zich schwind op een weg maken, zolang het nog niet zo heet wie, en vielleicht, dat ze nog een bus waren trieën, wanneer die wenigstens naar eine korte straat vieren kon, weil bis zur Missionstation waren de 12 kilometer. En als ze zo op een gaus rütje fertig, da zagen ze kaum al een bus. Aber der wird so voll, weil die Menschen fuhren alle zum Besuch. Aber Fatima und Marieche drängten sich noch mit voller Kraft nennen in den Bus, die deren jene Tau. Als sie fuhren, dann dachten sie, in einem Stelle bieten sie, Gott, halb uns, dort wie wirklich auch der rechte Zeit in der Missionsstation sind, weil die Tänne sind da allein. En laat ook de bus voren, dat hem toch stonden blijven, daar waar we prachtig waren. Weil niet jeder van den schaffers dat mag. Nu zagen ze, nu komen ze ook bij de stad, waar ze uitstijgen moesten. Zij drängden zich ganz naar voren en Marietje vreugde dan den bus voren. Bitte, kunnen ze hier stonden blijven, pomeite. Wie moeten in een taal ne ohne, dan zijn we wenigstens brokken we niet den boy hochgoene.
1: Ik weet niet, Leuvetjen, kost u die dat verstalle, die voor zijn bus met, en zitst, oh, daar wordt ik hier een uitstehen welle, jes een bus vooran zeist, kunnen ze bitte da aanhuilen? Je nachdem, wel wat u wonen deist, Tjemt die disse Houndling so ja vertrüht fär? Oder ganz fremd? In Deutschland zum Beispiel, ja, das Faust der Haltestede, in der steht man im Wachtappenbus und der hält auch an. Aber in anderen Ländern, in viele südamerikanische, afrikanische Länder, da wird man ungefähr der Streit, wenn man den Bus langfährt, auch mal ungefähr der Tiet, also keine Faust der Tiet, in der steht man am Gausser Rand, in Wacht, in wann der Bus von wie zu seine ist, weifelt man, und dann hält er an. Ob ihr Ütstehes, kann man dem Bus vor der Frau, können sie bitte hier anhäulen? In dem meisten wurde da doch daune. Also, in so einer Länder ist es nicht, was eigentlich ist. Nicht, dass du da Reva stolperdeist, wie keine diese Frühs muss er handeln. Das wird in Afrika ganz normal. Bloß, was hat der Bus vor? Wie reagiert er? Na, das ist immer verschieden. Mal horchen, wie das wieder geht.
0: Hij zet zich om met bosje ogen en zegt, nee, hier huil het niet aan. Het huil aan, bloes door boven op het breed. Andersom, brok je mij niet mal vragen. Marietje bed hem nog een mal en hem stel hem hoorde zegt ze, Jezus, du weet toch, het praat het niet voor mij. Het is wel eenvoudig dat we ook terecht de tijd doorheen komen. Laat hem toch aanhuilen. Nog eenmaal vroeg ze aan en hij zegt vader met een kortem nee, wie voren wieder. En zo voeren ze werkelijk een ganz andere richting. Marieke, wie ihm heute ganz bassig geworden. Warum deit er so wird und wie so abgeregt? Fatima seht er, Marieke, wir haben doch zu morgens gebet. Wir haben Jesus alles gesagt, was wir vier haben. Denkst du nicht, dass er weit, warum er uns das nicht täuscht? Warum es so passiert? Warum dürfen wir hier nicht ausstehen? Vielleicht hat Gott mit uns was vier.

weet het niet. Het weet het niet. Het weet bloos eind dat deze schaffer een ganz stoere is. Het weet niet wat een arm is, waarom hij zo schlecht geloond is. En trotzdem wie ze nog immer zo rechtig zornig. Ze fahren 10 kilometer in een andere richting. En als ze nu bij de breed komen, nu moesten alle uitstehen. Marieke wie werkelijk zeer schlecht geloond. Ze jent ruut uit een bus, zet zich aan en zegt, Fatima, kanst du die vierstallen nu mate wie 10 kilometer den boy hoog kunnen? En zet je mal, het wordt zo heet. En wie hebben 10

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: De bos deinig anhuilen deed. Marietje en Fatima waren eenmaal jeden dinsdag een dorpje gonen, de twee twee missionarinnen. Die brachten een dorp eenmaal medicijn en dan, wanneer ze tijd hadden, zaten ze op een hond bij een vier en vertaalden de inheemse mensen van Jezus en brachten die de goede nachricht. Viele van de mensen kamen daarheen en hielden bloos tijd, holden zich de medicijn op, maar zo ongeveer zeiden eenmaal die hadden geen tijd en geen last vielleicht ook te houden. Maar etliche hadden zeer veel interesse. En dat wie oft zo lood geworden, die hadden zo veel vragen aan Maria en die vertaalden van Jezus. Nu werd het ook zeer lood geworden, maar morgens en morgens moesten ze zeer tijdig op, weil ze moesten al medwit zu morgens tijdig in de missionstation zijn, weil daar komen de tjenen te onrecht. De klok wie 15 morgens. Die waren nog zo meid, aber zij wisten, die moeten zich schwind op een weg maken, zolang het nog niet zo heet wie, en vielleicht, dat ze nog een bus worden trieën, wanneer die wenigstens naar een korte straat vieren kon, weil bis zur Missionstation waren de 12 kilometer. En als ze zo op een gaus rutje fertig, da zagen ze kaum al een bus. Aber der wird so voll, weil die Menschen fuhren alle zum Besuch. Aber Fatima und Marieche drängten sich noch mit voller Kraft nennen in den Bus, der deren jene Tau. Als sie fuhren, dann dachten sie, in einem Stelle bieten sie, Gott, halb uns, dort wie wirklich auch der rechte Zeit in der Missionsstation sind, weil die Tänien sind da allein. En laat ook de bus voren, dat hem toch stonden blijven, daar waar we prachtig waren. Weil niet jeder van den schoffers dat mag. Nu zagen ze, nu komen ze ook bij de stad, waar ze uitstijgen moesten. Zij drängden zich ganz naar veren en Marieke vreugde aan den bus voren. Bitte, kunnen ze hier stonden blijven, pomeite. Wie moeten in een taal ne ohne, dan zijn we wenigstens brokken we niet den boy hochgoene.
1: Ik weet niet, Leuvetjen, kost u die dat verstalle, die voor zijn bus met, en sitzt, oh, daar wordt ik hier een uitstehe welle, jes een bus vooran seist, kunnen ze bitte da aanhuilen? Je nachdem, wel wat u wonen deist, Tjemt die disse handling zou je vertrouwd weer? Oder ganz fremd. In Deutschland zum Beispiel, je hebt het faustige Haltestede, in der steht man im Wachtappenbus und der hält auch an. Aber in andere Länder, in viele südamerikanische, afrikanische Länder, da wird man ungefähr de Streit, wenn man de Bus langfährt, auch mo ungefähr de Tiet, also keine faustige Tiet, in der steht man am Gausser Rand, in Wacht, in wann de Bus von wie zu seine es, weifelt man, in dann hält er an. Ob ihr Ütstiers, kommen dem Bus vor der Frau, können sie bitte hier anhäulen, in dem Mischte wurde der Duk daune. Also, in seinen Ländern ist es nicht, was eingewandlich ist. Nicht, dass du da Reva stolperdeist, wie jene diese frühes Musa handeln. Dort wie du in Afrika, ganz normal. Bloß, wo der Bus vor der Wie reagiert heu? Na, dort ist immer verschieden. Mal horche, wird das wieder geht.
0: Hij zet zich om met bosje ogen en zegt, nee, hier huil het niet aan. Het huil aan, bloes door boven op het breed. Andersom, brok je me niet mol vragen. Marieke bed hem nog een mol en hem stel hem hoorde zegt ze, Jezus, du weet toch, het praat het niet voor mij. Het is wel einfach dat we ook terechte tijd doorheen komen. Laat hem toch aanhuilen. Nog eenmaal vroeg ze aan en hij zegt vader met een kortem nee, wie voren wieder. En zo voeren ze werkelijk een ganz andere richting. Marieke, wie ihm heute ganz bassig geworden. Warum deit er so wird und wie so abgeregt? Fatima seht er, Marieke, wir haben doch zum Morgens Gebet. Wir haben Jesus alles gesagt, was wir vier haben. Denkst du nicht, dass er weit, warum er uns das nicht täuscht? Warum es so passiert? Warum dürfen wir hier nicht ausstehen? Vielleicht hat Gott mit uns was vier.

0: De klok is 8, met 30 minuten.
1: Goedenavond. Welkom te deze plaatje Noorrechter Dienst, die begrijpt hier Christoph. We gaan vandaag op maandag, den 15. juni 2026. Dit nächste bringe ich hier der paraguayische Nachrichten.

The clock as Tian. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leiva Hira, en welkom hier te deze halve stund met een gouden Norecht op Plotitsch. Ik zie Adolf Enns. Voor zeer veel jaren kwam iemand op een idee als hij zag hoe dat koken gewoten dat eitsel van de kastraalhof. Hij stelde vast dat er een kracht entstond, want dat woorden heet wordt. En zo kwam dat dan langzaam daartoe dat man deze kracht aanvangt te brokken om allerhand machine te bouwen. Nu heeft dit weer met de kracht van Helen juist verlicht. Wie zou een dampmachine wordt de heet damp in een koma geleid. Daar bereidt de damp zich uit en maakt een stootje druk. En zo schift de druk dan een kalbe wieder en de kalbe beweegt een aas, wat dan ook andere in beweging brengt. Wanneer de Heilige Geest bij de Bekering in ons leven entkomt, wil hij zich ook in ons ganzen leven uitbreiden. Dat deed hij niet ganz van alleen. Wie moet hem daartoe inladen en ruim geven? Wie brengen je van ons ullen leven allerhand schlechte gewaanheden met? En die worden dan van Heilige Geest verdreind, wanneer wie hem in alle aardje van ons leven inladen. Dan heeft dat door een kracht, die zich wist,